0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stief.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beek lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.

0: me bombolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bombolo. Mama, give me money, make a go by Garina. Give me bombolo.
1: Bombolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusits, ich bin der Steve.

0: gimme bombolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Gimme bombolo. Mama, gimme money, make a go by Garina. Gimme bombolo.
1: Bombolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusits, ich bin de Stier.